mij kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer, nog 2 maal.